0: Try that.
1: It does a good vinyl thing.
0: Try again.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. En tot zover het nieuws. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. En tot zover het nieuws. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.
3: I like that.
0: Wij zijn DNO.

0: begeleid door Bunny Brannigan, Artie Shaw en Cozy Cole. Billy's Blues wordt geproduceerd door John Hammond en ze schreef het liedje zelf. Hoewel ze vooral bekend staat om haar rol in de jazz, weet ze ook de emotie van de blues in dit nummer te laten horen. Het wordt ook wel bekend als I Love My Man. Billie Holiday wordt geboren in Philadelphia op 7 april 1915. Ze overlijdt na een tragisch leven van moeilijke relaties en drugs. Ze overlijdt in New York op 17 juli 1959. En ze was een van de belangrijkste jazzzangeressen van de vorige eeuw. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Op 7 juli 1969 neemt George Harrison in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen Here Comes the Sun op. Na een tijd van interne spanningen binnen de Beatles schreef hij het nummer in de tuin van zijn vriend Eric Clapton. Terwijl de zon doorbrak na een lange koude winter voelde hij opluchting en inspiratie om het liedje te schrijven. Het nummer wordt dus op 7 juli 1969 opgenomen. De geboortedag overigens van de drummer Ringo Starr. T13 komt uiteindelijk op het Beatle-album Abbey Road als openingsnummer terecht. Openingsnummer van kant 2 overigens. Over LP's gesproken, straks de langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinyle plaat uit 1971. Het is het vijfde studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. Maar voordat we eraan toe zijn, gaan we eerst een liedje draaien uit de tipparade. Die is gekoppeld aan die oude top 40. En wel nummer 11. Een Nederlandstalig lied. En het is een medley.
1: De Nederlandse tipparade.
2: Nummer 11.
3: Ik hoor zo graag die melodietjes.

vanaf in de tippenraden. Week 28, 1900 nog wat. Jantje Koopmans met die oude melodietjes. Het is een potpourri van een aantal oude liedjes, zoals Zoek de zon op uit 1936, bekend van Lou Bendy. Schep vreugde in het leven uit 1937. Zandvoort bij zee, 1915, gezongen in de tijd door Heintje en Louis Davids. Cheerio Holland uit 1947, gezongen door Willy Vervoort. En Ik zoek een meisje uit 1937. Werd dus in de uitvoering gedaan van Jantje Koopmans. Hij werd geboren in 1924 en overleed in 2013. In Nederland heeft hij in de jaren 80 3 hits. Deze medley komt niet in de top 40. Het staat 6 weken in de tippenraden. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een 5e studioalbum van een Britse rockband. De plaat komt uit 1971. Het gaat hier om de band Deep Purple. En het album heet Fireball. En het wordt gemaakt in de Mark II bezetting, zoals dat officieel heet. Dus met John Lord, Richie Blackmore, Ian Paice, Roger Glover en Ian Gillan. Het is in de tijd de opvolger van Deep Purple in rock en de voorganger van Machine Head. Door het succes van Purple in Rock was de band veel aan het toeren en had nauwelijks tijd om nieuwe nummers te schrijven, laat staan op te nemen. Ondertussen werd hun Amerikaanse platenmaatschappij Warner Brothers ongeduldig in afwachting van het nieuwe album. De band annuleerde zelfs verschillende live optredens om nieuwe songs te kunnen opnemen. Strange Kind of Woman, I'm Alone en The Mule werden geschreven tijdens deze sessies en opgenomen in januari 1971. Door de grote tijdsdruk konden ze de nummers niet de aandacht geven die ze eigenlijk nodig hadden. De meeste leden van de band beschouwen het album niet als een klassieker, hoewel het wel een van Ian Gillan's favorieten is. De zanger verklaarde in een interview in 1974 dat hij het een goed album vindt vanuit een schrijversperspectief. Gitarist Richie Blackmore verklaarde dat hij niet erg tevreden was met Fireball. Als je een goed album van de band wil, dan heeft dat tijd nodig, zei hij. En daarmee gaf hij af op de platenmaatschappij. De les die ze geleerd hadden met deze plaat zorgde ervoor dat ze voor de opvolger Machine Head uitgebreide tijd namen om die op te nemen, wat uiteindelijk hun beste album werd. Het nummer Strange Kind of Woman komt niet op de Europese release van Fireball, maar wel op de uitgave in Japan en Noord-Amerika. In Nederland komt het liedje op single uit. Ondanks dat Fireball niet hun beste album is, steekt het nog steeds ruim boven het maaiveld uit van de rockmuziek. Daarom is Fireball van Deep Purple uit 1971 deze week

openingsnummer van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Twee opvallende dingen in dit liedje is de dubbele bassdrum van drummer Ian Paice. Dat is bijzonder. En het begin van het nummer. Ik zal nog even een stukje laten horen. Er werd ooit beweerd door de bandleden dat het een speciale synthesizer was, maar dat is helemaal niet zo. Het is door assistent technicus Mike Thorne een geluid wat hij opnam van een airconditioning.

0: verklappen. Daar komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het het jaar is waarin Spanje en Portugal lid worden van de Europese gemeenschap. Ja, dat kan je opzoeken, maar je kan er ook gewoon over nadenken. Ik kijk even naar die lijst. 7 nieuwelingen, 3 Nederlandstalige liedjes, dat is niet zoveel. Muziek uit de Verenigde Staten, Nederland, Verenigd Koninkrijk, België, Monaco, dat komt niet zo vaak voor, Duitsland en Schotland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Het liedje werd bekend in dit jaar vanwege een televisiereclame, een spijkerboekenreclame. En daar gaan we het in het tweede gedeelte uitgebreid over hebben. Overigens, in deze oude top 40 staat nog een liedje wat ook bekend werd. Een oud liedje dus.

Change Is Gonna Come, Solomon Burke. Hij zou op 12 oktober 2010 samen met de Nederlandse band De Dijk in Paradiso in Amsterdam optreden. Hij kwam op 10 oktober 2010 aan op de luchthaven van Schiphol en overleed daar. Legendaarse gitarist en zanger Solomon Burke dus. En dan nu...

The Longest Time. En het kwam in dit jaar op een singeltje uit van de coverband, de zanggroep Satisfy heette ze. En toen noemden ze het For The Longest Time. Een compleet vocaal liedje, dus geen instrumenten erin. Staat dus op 38 in deze top 40.

En je zou denken, dat is een Afrikaanse band. Nee hoor. Ze werden in de jaren 80 opgericht om mee te doen met het Eurovisie Songfestival. En ze wonnen met het liedje Making Your Mind Up. Ik heb het over de band Bucks Fizz. En dit is een liedje van later. Het heet New Beginning, Mama.

35 nieuw in de top 40. Moderne klanken, synthesizers, drumcomputers. Amerikaanse zangeres. Eendagsvlieg, denk ik. Naam nooit meer wat van gehoord. Alicia heet ze. Wordt in de tijd geproduceerd door Mark Berry. Klinkt een beetje als Stop, Eat, Kin en Waterman.

ook uit, want zingen, ja, zou ik wel zeggen. 35 was dat dus. Alicia met All Night Passion. De gast die wel goed kon zingen, kan zingen, is René Schumann. Zeker.

werd nationaal bekend dankzij de Sound Mix Show, waar hij tweede werd met repertoire van Elvis Presley. Dit was zijn eerste singeltje, But Where My Love. 34 in die top 40, week 28, 1900 nog wat. Nieuw nu op nummer 33. Volgens mij komen ze uit België. Ja, de band Two Man Sound. En ze zijn met z'n drieën, dat is leuk.

zoveel leuke liedjes gemaakt. André van Duin staat dus op 32 met het liedje Barbecue. Muziek nu uit Monaco. En niet zomaar een dame. Het is een prinses. Echt waar? Prinses Stefanie. Zij zingt dit liedje.

0: moest het singeltje omdraaien en dan werd het in het Engels gezongen. Irresistible heet het dan. Ja, het is dus prinses Stefanie van Monaco. Zij is de dochter van prins Reinier III en actrice Grace Kelly. Echt waar.
1: Nummer
0: 30. 30, een liedje wat langzaam inveet. Een Nederlandse band, Het Goede Doel. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude lijst hebben? Ik denk jaren 80. Weet het wel zeker eigenlijk. Maar welk jaar precies? Dat is altijd lastig, hè? Het liedje werd in de tijd geschreven door Henk Westbroek en Henk Temming. Ze schreven wel meer liedjes voor Het Goede Doel. Het komt van hun album Mooi en Onverslijdbaar. En misschien kan je het liedje nog wel herinneren. Misschien moet het tweede gedeelte helemaal draaien opnieuw. Zodat ons geheugen weer een beetje opgefrist wordt.

Dat was dus nummer 29 en nu... Nummer 28. De Britse band Depeche Mode. Een liedje wat ik volgens mij helemaal kwijtgeraakt ben. Nooit geweten dat dit in de top 40 heeft gestaan. Staat dus op 28 met A Question of Lies.

vrienden, we hebben natuurlijk wereldhits uit Nederland. Zoals het Smurvenlied van Vader Abraham. Wat dacht je van de George Baker Selection met Una Palona Blanca? Maar dit is er ook eentje. Kom met stip binnen. Nummer 27, de hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week. Het werd in 34 landen een nummer 1 hit. Het is niet voor te stellen. Die gasten moeten gierend rijk geworden zijn, maar

superleuk nummer, muziekvrienden. Holiday van Madonna. En natuurlijk Summer Holiday van Cliff Richard. Door elkaar gemixt door Ben Liebrand in de uitvoering van Lucien Witteveen en Sven van Veen. Beter bekend als MC Mike G en D.

heerlijk zomersnummer van de Miami Sound Machine, Bad Bad Boy, op nummer 26. Dadelijk op nummer 1 hebben wij een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single. Ze geven in dit jaar een afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. Daar begint het echt mee. Inmiddels zijn we beland bij nummer 25. Ook een duo. The Eurythmics.

En zo heet het ook, When Tomorrow Comes. Ik vind het een beetje een onbekend liedje van de band. Annie Lennox en Dave Stewart. We kennen ze misschien het beste wel van bijvoorbeeld Sweet Dreams. Muziek nu uit Nederland. Een legendarische meidenband. Jetty Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind. En ze noemden zich Maita.

Turn Your Love Around. Lekker vet geproduceerd door Erik van Tijn en Jochem Fluisma. Daar konden ze goed. Echt een internationaal geluid had dat Mai Tai. Over internationale act gesproken, even de grootste van de wereld. Deze dame. Ongekend mooie stem. Ze staat op 23 met de Greatest Love.

Whitney Houston op 23, Greatest Love of All. En door naar nummer 22. Nou, dat volgt dan vanzelf. De Doobie Brothers. En ze hadden ineens een nieuwe zanger, Michael McDonald. En die schreef ineens prachtige liedjes.

geschreven door Marshall Grandshaw, maar in de uitvoering van Owen Paul. My Favorite Waste of Time 21. We zijn inmiddels bij het linker rijtje en komen bij een van de meest legendarische soul-funk-artiesten aller tijden. Van het album Parade. Dat was ooit een keer een langspeelplaat van de week in het muziekmuseum. Prince and the Revolutions. Revolution zonder S. Dat is een begeleidingsband. Het heet Mountains.

2017, Elizabeth Ann Goodman. Met Say It. Ik denk in Nederland een eendagsvlieg. Zangeres en actrice uit Amerika. Ook alweer zo'n liedje met van die lekkere bassen.

0: Muziek nu, muziekvrienden. Prachtig is een lied. Van de leadzanger van de band Smoking. Weet je nog hoe die heet? Ja, had niet zoveel hits als solo-artiest. Dit was er één. Samen met Suzy Quatro, ja, had hij ook een liedje. Ik heb het natuurlijk over Chris Norman.
1: You think love's a game. Love is an all.
0: Beetje vaart maken, want we willen die nummer 1 in draaien. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball van Deep Purple uit 1971. Dat is een lekkere plaat. Eerst nu een klein stukje van Sledgehammer, Peter Gabriel. Tweede gedeelte staat hier helemaal gepland. En als ik dit liedje hoor en ik doe mijn ogen dicht, dan zie ik altijd die geweldige videoclip erbij. Nog een liedje uit de spijkerbroekenreclame. Tweede gedeelte gaan we daar aandacht aan besteden. Eerst nu muziek aus Deutschland. Die gasten met die wapperende haar. Ja. The Mother Talking en Atlantis is Calling S

klein stukje voordat we die top 10 induiken. Voordat ik ga vertellen uit welk jaar we deze top 40 hebben, week 28. Het is een band. Ja, met een zanger en een zangeres. Zangeres bijvoorbeeld En La Casio. En ze noemen zich Cock Robin.

0: vrienden. We hebben één oude top 40. Eentje uit week 28. Het jaar is 1986. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 net van dat Britse duo met hun laatste single. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Die LP uit 1971 van Deep Purple, Fireball. Goed, komt die nummer 10. Touch Me, I Want Your Body van Samantha Fox. Was dat ook niet een actrice? Nummer 9, onder de vleugels van Prince, Sheila E. met Holly Rock. Nummer 8, een oud liedje in een nieuw jasje, Bananarama met Venus. Nummer 7, We Don't Have to Take Our Clothes Off, Jermaine Jackson, kan gewoon aanblijven. Nummer 6, Underground van David Bowie, beetje onbekend nummer van hem denk ik. Nummer 5, Papa Don't Preach, natuurlijk Madonna. Nummer 4, On My Own, Patti LaBelle, en daar is hij nog een keer, Michael McDonald. Nummer 3, What You Have Done For Me Lately, Janet Jackson. Nummer 2, Lessons in Love, Level 42. En nummer 1, Wham!
1: Here it is! It's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. En tot zover het nieuws. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: hits op LP, muziekcassette en compactdisc.
1: This program is climate neutral.
2: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
2: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
1: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. Hoe mooi is het, zeker. Deze keer een rondleiding langs week 28. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen, eentje uit 1986. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, The Edge of Heaven van Wham. Het werd de afscheidssingle van het duo George Michael en Andrew Ridgeley. Het werd geschreven en geproduceerd door George. Edge of Heaven werd uiteindelijk een wereldhit. In Nederland is het hun tweede nummer 1 na Wake Me Up Before You Go Go. En hun ene grootste hit na Freedom. The Edge of Heaven staat 13 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En ze hadden ook in 1986 hun afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. De heren gingen alle twee solo verder en George Michael had enorm veel succes daarna. En de muziek die we net hoorden is eventjes wat ouder. Komt uit 1959, want in Nashville, Tennessee, nemen die Everly Brothers op 7 juli van dat jaar het liedje Till I Kissed You op. Bijzonder is dat deze compositie van Don Everly de Crickets hem begeleidde op het nummer. Het is de groep van de op 3 februari 1959 bij een vliegtuigongeluk omgekomen zanger Buddy Holly. De single komt op 17 augustus 1959 de Amerikaanse hitparade binnen. Until I Kissed You van de Everly Brothers bereikt de 4e plaats. Er zijn verschillende oude nummers die door een spijkerbroeken reclame soms tientallen jaren later bekend worden. Straks zo'n oud nummer. En het hele verhaal natuurlijk. En het voorprogramma van de Monkees doet tijdens een tournee 1967 meer stoffen opwaaien dan de Monkees zelf. Welk legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinylen plaat, zo'n groot ding uit 1971. Het is het 5e studioalbum van Deep Purple en hij heet Fireball. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat themalied ook alweer en wie zong het? Ja, want dat had niet de naam van de film. En dan vertel ik je nu dat op 7 juli 1980 de Police in de Wisseloord Studio in Hilversum aan de opname van het album Zenyatta Mondatta begint. Nigel Gray produceert de plaat. Op 9 augustus 1980 wordt de opname afgerond. Zenyatta Mondatta van de Police komt op 11 oktober 1980 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Het album bereikt de 3e plaats. Op deze LP staan onder andere Driven to Tears, Canary in a Coal Mine, The Do Do Do, The Da Da Da, Man in a Suitcase en Don't Stand So Close to Me.

tweede nummer van kant 1 van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Zometeen nog één track van die plaat en dan draaien we Strange Kind of Woman. Dat kwam overigens niet op het album in Europa terecht, maar wel op het album in Noord-Amerika. Dan nu dat verhaal over het voorprogramma van de Monkees, waarbij tijdens een tournee in 1967 een Amerikaanse gitarist meer aandacht krijgt dan de hoofdact. Het is de bedoeling dat op 7 juli 1967 de zomertournee van de Monkees door de Verenigde Staten in het Braves Stadium in Atlanta in Georgia van start gaat. Omdat de vier Monkees uitgeput zijn teruggekomen van hun uitgebreide bezoek aan Europa, krijgen zij een extra dag vrij. Het optreden in Atlanta wordt dus afgelast. De Australische zangeres Lynn Rundell en de Sundowners en de Jimi Hendrix Experience spelen een dag later, vanaf 8 juli 67, in het voorprogramma. De eerste show is in Jacksonville in Florida. Meteen komen er protesten van onder andere Daughters of the American Revolution. Zij vinden de act van Jimi Hendrix veel te erotisch. Na een hoop gedoe besluit Jimi Hendrix op 16 juli 1967 niet langer met de Monkees te toeren. Zijn nieuwe single, Purple Haze, staat op doorbreken in Amerika en vraagt dus ook alle aandacht. De tournee van de Monkees duurt tot 27 augustus 1967. Dan nu muziek van zowel de Monkees als Jimi Hendrix. Een grote contrast is bijna niet voor te stellen.

0: Een klassieker, jazeker. Staat gewoon in die top 40, nummer 12. Week 28, 1986. Jackie Graham. Uit Engeland komt ze met het liedje Set Me Free. Dan nu het themanummer uit de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. De film gaat op 7 juli dat jaar in het Odeon Theatre aan Leicester Square in Londen in wereldpremière. In deze 10e James Bond film vertolkt Roger Moore voor de derde keer de rol van geheim agent 007. Zijn tegenspelers zijn onder andere Richard Kiel als Jaws, Kurt Jurgens als Karl Stromberg en Barbara Beck als Enya Amasova. Marvin Hamlisch is verantwoordelijk voor de soundtrack. Het themanummer Nobody Does It Better heeft hij samen met tekstschrijver Carol Beyer-Sager gemaakt. Carly Simon zingt het lied. De single komt op 6 augustus 1977 binnen in de Britse hitparade en bereikt de 7e plaats. In Nederland staat het 4 weken in de Nederlandse top 40 met 31 als hoogste positie. En op 15 december 1977 draait The Spy Who Loved Me in de Nederlandse bioscopen.
1: Within minutes, New York and Moscow would cease to exist.
2: Well, well, well. A British agent in love with a Russian agent.
3: Your time's running out, Stromberg.
2: Yours too, Mr. Bond. Yours too.
4: It's the biggest. It's the best. It's Bond. And beyond.

0: laatste track van de langspeelplaat van de week. En dan het album wat in Amerika uitkwam. In Canada en in de Verenigde Staten. Daar stond Strange Kind of Woman wel op. In de Europese uitvoering niet. Maar kwam het op single uit. En het werd een bescheiden hit in Nederland. Deep Purple dus. Het album Fireball uit 1971. We doen het album weer dicht. En wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu die oude liedjes die populair worden door spijkerbroeken reclames. We hebben in deze oude top 40, week 28 uit 1986... hebben we twee van die liedjes erin staan. Op nummer 40 hebben we I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. En op nummer 14 staat Sam Cooke met Wonderful World. En deze laatste komt oorspronkelijk uit juli 1960. Dan komt het liedje namelijk de Britse hitparade binnen. Als componist wordt Barbara Campbell vermeld. Maar dat is een pseudoniem van Sam Cooke, Herb Alpert en Lou Adler. Wonderful World van Sam Cooke bereikt in 1960 de 27e plaats. In 86 komt het op 2 in Engeland en in Nederland zelfs op nummer 1... dankzij een Levi's TV-reclame. Andere liedjes die jaren later een hit worden dankzij een spijkerbroekenreclame zijn bijvoorbeeld met About a Boy van Dinah Washington. Dat is een gast die met zijn spijkerbroeken al een zwembad induikt. I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Daar zien we een jongen die zijn broek uittrekt in een wasserette. En When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Een jonge man gaat militaire dienst in en geeft zijn spijkerbroek aan zijn vriendin die hem later aantrekt. En in het liedje The Joker van de Steve Miller Band zien we een gozer die op een Harley een kantoor binnenkomen op zijn motor. En komt zijn meisje ophalen. En later nog een nummer van The Clash, Should I Stay or Should I Go? Met die oude man die in weddenschap biljarten verliest en zijn broek moet laten zakken. We gaan nu naar die eerste Levi's TV-commercial uit 1986. Met dat liedje uit 1960, Wonderful World van Sam Cooke. En het staat deze week in die top 40 op.
1: Nummer 14.

88. Week 28. Nummer.

0: 19 in die top 40. Week 28, 1986. Friends Will Be Friends van...
1: Nummer 15.
0: Queen, muziekvrienden, ik heb er nog één. Oh ja, trouwens, het liedje was gecomponeerd door Freddie Mercury en John Deacon. Laten we even wijzen. Hier hoeven verder niks over te zeggen. Dit kent iedereen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikte de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïnse aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierde. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. En tot zover het nieuws. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er weer klaar voor. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal, luisteraars. Welkom bij Streektaal op zondag bij DNO Media. Waar de techniek wordt dan de Roel Schudde en de presentatie door mijzelf Wim Oegies. En elke zondagmorgen brengen we dit programma naar u toe met mooie, de echte streektaalmuziek, verhalen en humor uit onze eigen streek. Van klassiekers tot nieuwe ontdekking, van rustige luisterliedjes tot vrolijke meezingers. Alles wat de streek zo bijzonder maakt, komt dus hier voorbij. Nou, ga er maar lekker voor zitten. En mijn part pak hier een bakje koffie bij. Ik heb hier mooi lekker koel water staan. En ga maar lekker genieten van een uur vol herkenning, echte streektaal, warmte en echte streekklank. En in deze uitzending wordt de techniek gedaan door Roel. Oh, dat heb ik al gezegd. Oh, nou goed. Ik ben altijd een beetje dol, dus daar zijn. Welkom dus bij ons programma. En we beginnen vandaag met het project Het Urgeltien. En dat is van Henry Wolters. We trappen dus de uitzending af met Henry Wolters. Het Urgeltien is zo'n nummer dat meteen de sfeer zet. Rustig, mooi, opbouwend en typisch streekmuziek. Dat is een hele fijne binnenkomer.

Ja, wat een mooi nummer. Henry Wolters met het Urgentien. Ja, dat is een heel lang verhaal, maar dat oude Hammond-orgel, dat stond ergens op een slaan in een schuurtje. En Henry Wolters heeft dat helemaal gerestaureerd. En toen is hij ook mee door de boeren begonnen, zeg maar. Oor schat, waar blijf je met mijn handivie? Goed, we gaan naar Rien van Boven, Doe en ik. Ja, dit is toch wel een heel mooi nummer, Doe en ik. Het is een warm en persoonlijk nummer dat mooi vertelt over samen staan en samen door het leven gaan. Rien van Boven, Doe en ik.

Ja, dat was Rinde van Bolm met Doe en Ik. Nou, mooi nummer wel, hè. Doe en ik, ik en Doe en Doe en ik. Zo is dat. Het wordt zo'n kerkmooi rijmpje, zo'n tijd. Doe en ik, ik en Doe. Goed, we gaan naar Shana Bianca. Wat een prachtig mooie naam. Dat nummer kreeg ik in van een collega. Deur van een collega. Die zit ook bij een omroep in Groningen. Wim weet het nummer eens draaien. Dat gaan we doen. Dat is een nummer dat heet Op de Boerderij. Shana Bianca neemt ons mee naar het platteland. Op de boerderij is ze altijd vrolijk, licht en vol erkenning voor iedereen die met de streek groter worden is. Shana Bianca, Op de Boerderij.

0: Ja, prachtige boschop zeg maar van Dennis Hendricks en van de Dennis Hendricks Band. Met Dennis Hendricks zang en gitaar, Bert-Jan Schinkel bas, Joran Dijkstra drums, Melge de Vries gitaar en Indigo Wiegers ook op gitaar. Nou, wat gaan we doen? Iedere week dan draaien we een stukje humor of een verhaaltje. En de tijd dat ik taalschulter was voor het Huis van de Taal, voor Meppel en omstreken, had ik voormalig directeur Jan Germs. En Jan die schreef nogal iets verhaaltjes, dat doe ik ook. En Jan die heeft een heel mooi verhaaltje geschreven en dat heet Loopwonden. Dus Jan Germs brengt met Loopwonden weer een prachtig stukje streekhumor. Een verhaal dat altijd een glimlach op gezichten zet. Luister maar eens even met Jan Germs.
1: Jan Germs leest het verhaal Loopwonder voor. Kapotte knie of niet, ik kreeg het zo midden in het midden van de 80 jaren in de kop om te gaan hardlopen. Eerst op gewone gympies en oh wonder, dat ging best goed. De ondertussen door 3 operaties beschadigde knie verzamelde wel een beetje vocht, maar niet al te veel en zeer deed ook niet. Andere lichaamsdelen begonnen wel wat op te spullen. Dat hoorde erbij, zei elke die niet weten kon. En dat ik andere schoenen kopen moest. Echte loopschoen kreeg ik te horen. Het werden Essex Tigers. En wat loopt dat geweldig. Mijn eerste trainingsloopje door het veen had ik het gevoel dat er veren in zaten die mij bij elke stap een druk het gaven. En omdat ik nou zulke geweldige schoenen had, ging ik ook nog wat vaker een duurloopje maken. Er verdween wat kilo's. En van Margret kreeg ik op mijn verjaardag een loopboxie. En al gauw wussen ze in Gasselt dat meester Germs wat aan de sjouw was.

0: Ik kreeg ook nog veel meer goede raadgevings en een goede loopmaat, Jan Schoeling. Jan kon harder lopen als ik, maar die was 10 jaar jonger, dus daar kon ik wel met leven. Al gauw stelde voor hem eens een halve marathon lopen te gaan. Dan hadden wij een doel om naartoe te werken. O ja, dat lijkt me wel wat, zei ik. Trainingsfrequentie en intensiteit werden nog weer opgeschroefd. Er verdwenen nog een paar kilo's. Er werd een flitsend loophempie aanschaft. En ja, wij vonden onszelf toch ook wel mooie hardlopers. Wij hadden een goede stijl. Bij ons was het gekreun en gesten dat bij anderen wel eens hoorden niet aanwezig. En wij schreven ons in voor de eerste grote halve marathon in de buurt. Die van Klasinaveen. Zaterdag 26 mei was de grote dag. En ons trainingsschema was er helemaal op richt. En al hadden wij er helemaal geen verstand van, wij preutten erover als halve dokters en hele trainers. Een week voor onze vuurdoop was er kort bij ook een loop op Gieterveen. Dat past dan vanzelf helemaal niet in het strakke regime van onze voorbereiding, maar we gingen wel in mijn kieken en och, wat deden er een stumpers met door op Gieterveen. Sommigen van 10 kilometer al een hele prestatie en tjonge jonge, als sommigen lopen zagen, het deed gewoon zeer aan ogen en oren. Ja, de eerste 10-20, die vegen de oren schier over. Die zullen geen concurrentie van ons hebben. Maar wat zich door achterduurde te vertonen. Jan en ik scheuten zelfs ronduit in de lach toen wiet achter de koplopers een rood monster voorbij strompelen kwam. Het rode monster, want hier had een rood hardloopsetje aan. Maar vooral omdat er een kop als een bolhaar onder zijn oranje bos hoor. Zijn arms en been zaten onder de sproeten en leken wel lucht te geven. En die kwam zowat niet verhoed. En die had ook wat met zijn ene voet. Want die kwam aal met een flappend geluid op de straat. Je hoorde hem van wie al aankomen. Flap, stap, flap, stap, flap, stap. Zijn arms zwabberen vreemd aritmisch aan zijn lief langs. En wij kunnen niet anders, wij moesten wel lachen. Al had ieder vanzelf het recht om sport op zijn eigen niveau te bedrijven, wij zullen ons voor deze abominabele vertoning schamen en alleen nog in stikken donker aan de loop gaan. En toen was zoiets, zaterdag 26 mei. Een week lang hou nog gezonder leefd als aas. De spieren waren vuld met zuivere brandstof en waren kloor voor een topprestatie. Er waren wel een koppel deelnemers en wij waren ook niet de enigen die er afgetraind en strak gekleed uitzagen. En goh, wat leuk, sommigen ook al hard met warm lopen. Nou ja, die wussen vast niet beter. Dat zullen er in de laatste 5 kilometer nog lelijk opbreken. En veel te vroeg gingen wij in de fuik staan. Drok al waren om een plekje zo wiet mogelijk voor aan te krijgen. Dat scheelde later heel wat inhalen, was de gedachte. Ja, en het was ook wel goed dat we een beetje veransteunen in ons vak. Want van achteren würden wij direct na het startschot aan alle kanten voorbij lopen. Nou ja, hardlopers ben doodlopers vanzelf. Maar wij gingen ook maar een beetje harder lopen. Gelukkig waren wij goed getraind en vulden de bin mirakel best aan. Op het Oosterse veld deden die bin het nogal goed, maar de kop voelde wat vreemd. En ook in het lief was het niet helemaal zoals het wezen moest. Ik ging maar een beetje langzamer lopen om wat te herstellen. Jan Schoeling was ik al lang kwijtraakt, die liep een einde voor mij. Het herstellen viel toch tegen en nog meer lopers gingen mij links en rechts voorbij. En op de terugweg langs het Oeverse bos was de gang er helemaal dik uit. Hoe kun dat nou toch? Margret had zich aan de splitting bij haar pap en mam in Bager Oosterveld geïnstalleerd en zag mijn ellende van dichtbij. Waarom loopt papa niet harder? Hoorde ik jongste dochter Anne-Marie vragen. Nog 6 kilometer. En alles deed me zeer. Op Nijdort begon de zietsteken arger te worden. Ik voelde me stokongelukkig. Een paar jongen die lekker op een terrasje aan bier zaten, staken mij de gek aan en kwam mij naarzetten met een flesje Amstel. Om mij niet kennen te laten, nam ik een paar slokken en gaf een perfecte imitatie van de boer met koezenzeerd. Ik werd zowat niet meer inhaald. En ik voelde mij, aal eenzamer en ongelukkiger. met nog bij 3 kilometer te gaan, was er toch nog ene die zijn krachten beter verdeeld had, of gewoon een betere hardloper was als ik. En achter mij hoorde ik flap, stap, flap, stap, flap, stap. En even later ging mij een rode vuurtoren voorbij, in een belachelijke loopstijl, met een snelheid die ongeveer 2 maal zo hoog was als minder.
1: Gezellige proties, mooie wassies, dan zit hij goed bij Wim Hoegies.
2: Ja, die Jan Germs, die kon er wat van. Hij heeft een heel mooi boekje geschreven over een nevi. En dat betekent dat een klein muggie, een nevi, noemen we hier in Drenthe een muggie, een klein muggie. Nou ja, dan knutten, maar dat is heel wat anders. Of knutten, dat is met T, hè, knutten. Ja, goed, we gaan naar de Diamond Stars. Diamond Stars. De Diamond Stars zingen met trots over het boerenleven. Goddank, ben ik een boerenknecht of boerenknul. Dat is een echte meezinger met een knipoog naar de streek.

0: Goddank ben ik een boerenknul.
1: Ja, wat mooi, hè? Dat waren de Diamond Stars. Goddank ben ik een boerenknul. Ja, we gaan naar Wim Mulder toe. Wim Mulder brengt rust in de studio. Titumte, Leben is nummer dat even de voort uit de dag haalt en ons in midlood genieten van eenvoud. Want zo is het. Eenvoud is heel erg belangrijk, luisteraars. Goed, naar Diamond Stars, even wat rustiger is. Wim Mulder, Titumte, Leben.

0: dan is die mooie tijd ook nog voor u.
1: Ja, wat een prachtig lied. Zo'n klein moment die, zeg maar, die ons in Brugge brengt naar wat het vroeger was. Hè? En zo is het natuurlijk. Wim Mulder was dat tijd om te leven. En ik heb eens het idee dat we daar een beetje aan voorbij gaan. Maar goed. Als je nog rustig luistert, jongens, naar de streektaal op zondag hier bij DNO Media. Iedere zondag ben we er van 6 of van 9 tot 10 uur. Gewoon dan bij 6. Nou ja, van 9 tot 10 uur. Ja, dat is wel leuk. Maar dan komt een beetje de warmte, denk ik, luisteraars. Want het programma nemen we altijd op. En dan, het is hier op dit moment behoorlijk warm in de studio. Goed, we gaan naar Ivan Heijlen. Ken je die nog, luisteraars? Die Ivan Heijlen. Dat is een Vlaamse kleinkunstzanger. Hij is geboren in 1946. En in 1973, dat weet ik nog, werd hij dus beroemd door het prachtige lied dat ik zometeen laat horen. Dat heet ook de toetelschijf van deze week. De wilde boerendochteren.
2: Look out!
3: DNO.
2: Toetelschijf.
4: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uiteen wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt, met huilschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Ze maar niet stillen. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden van de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chavis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij door tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf, schettige zij met haar gat.
1: Ja, prachtig mooie tekst op den dam. Op het moment dat ze een todde, dus een kusje gaf, schudde ze met haar gat. Zo was het. Iwan Hele, ja, kleinkunstzanger, muzikant, televisiepresentator, trompet speelt hij, mandoline, accordeon en fluit. Dus hey, kijk, kan er wel wat van. Goed. Ja, en hij nou zingt, ik heb de people leeg. Nou, als we dat hier zingen, dan is het ook al niet best natuurlijk. Ik heb de people leeg. Johnny Blanco, die komt uit Limburg. En die zingt er daarover. Hij heeft een liedje over, maar ik hop de piep leeg. Met dubbel E-C-H leeg. En ja, het is een vrolijke noot. En het is een nummer dat al jaren metgaat. En altijd goed valt. Luister maar naar Johnny Blanco.

0: Ja, dat was Johnny Blanco, helaas overleden op 27 januari 2020. Maar wat heeft hij wat leuke liedjes gemaakt in het Limburgs. Goed, ik heb de piep leeg. Dat kan. Dat zeggen we ook. Ik heb de piep leeg. Nou, we gaan naar Kiekezand. Kiekezand, ja, ja, zeker. Het is tweede worden bij het Duitse Liedjes Festival. Maar dan loopt niet dat nummer uit, maar een ander nummer. Want dat vond ik ook heel erg mooi. We gaan luisteren naar Kiekezand met Aardig voor elkaar.
1: De klapper van de week.

Ja, dat was Kiekis aan met aardig voor elkaar. Dat is heel belangrijk, luisteraars. Hè? Als je een aardig voor elkaar bent, dat soms dan denk je wel eens, goh, ik ben helemaal niet meer aardig voor elkaar. Maar op een dorp is het gelukkig nog wel zo. We gaan naar Luc Pieters. En Luc Pieters, die woont in Havelte. En een prachtig mooie zanger. En niet alleen dat hij er goed uitzet, maar hij is ook heel goed in streektaal. En een lyrische stream, zeg maar. Singer, songwriter heet het dan in het Engels. Oké. We gaan luisteren naar Luc Pieters uit het Drentsch gebied.

Zo is maar net. Dat was Luc Pieters met Drains Gebied. En we gaan naar Jannie Lok en de Urkerzangers. En dat is een heel mooi lied. Ik wil je bedanken, zeg ik ze. En het raakt precies de goede snor.

Ja, Jannie Lok in het mooie Urker-dialect. En we gaan naar het laatste nummer van Aalt Westerman. Aalt Westerman op de deur naar zijn eigen wereld. Mien wereld is een persoonlijk en mooi gezongen nummer.

Ja, vind je het gek? Dat was het laatste nummer van vandaag op Strikdal en muziek hier bij Dino Media. Nou, een uur vol muziek en verhaal nu tot onze eigen grond. Met al die prachtige artiesten die de streek kleur geven. We hopen dat je genoten hebt, luisteraars. En dat je de volgende week er weer bent aan de radio voor een nieuwe aflevering van Streektaal en vol streekplezier. En Roel Schudde, hartelijke dank voor het schoen en het draaien. Nou, een fijne zondag verder. En tot de volgende keer, volgende week, ja. Mooi.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij steekincidenten in Leende en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar 1 verdachte aan. In het Brabantse Leende raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden onderzocht. Vladimir Poetin en Donald Trump hebben bijna 1,5 uur telefonisch gesproken over de oorlog in Oekraïne, in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Volgens het Kremlin bood Trump hulp aan bij de vredesonderhandelingen. Ook Volodymyr Zelensky sprak afgelopen zaterdag met de Amerikaanse president. Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïense aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richtten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. En tot zover het nieuws.
3: Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen, maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig, op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. DNO. Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
4: Goedemorgen, welkom bij ons programma Ronduit zondag op deze eerste zondag van de zomer van juli en de 5e juli 2026. We zijn weer klaar voor een programma en presenteren u tot 12 uur vooral veel muziek. De eerste uren ook gewijd aan de 5e zondag na Trinitatis, want dat is het vandaag. Een paar delen uit een cantate van Bach en andere mooie muziek. En de tweede uur wat luchtiger vandaag. Het is zomer. Buiten, het gaat vandaag. Het is nog niet, zeg maar, juichend om te juichen. Het weer, maar het is over het algemeen toch goed. Hè? Niet zo heet meer als vorige week. En de vooruitzichten zijn weer keurig. Dus we gaan aandacht besteden aan de zomer. En alles wat daarmee te maken heeft. In de studio zitten wij er klaar voor. Roel Schudde is de technicus. Mijn naam is Anton Tobé. En iets na 10:30 kunt u een overdenking verwachten van dominee Akkerman in het Drents. Dus gaat u ervoor zitten. Een overdenking van dominee Akkerman, emeritus predikant uit Hoogeveen in het Drents. Verder nog allerlei berichtjes die wij op de tafel hebben liggen. Als u zelf nog een berichtje heeft of iets mee te delen heeft, u kunt altijd bellen 0528 34 44 44. Maar wij gaan eerst beginnen met een dubbelconcert van Bach, een dubbel vioolconcert, een Allegro assai daaruit.

we begonnen het programma met een vioolconcert van Bach, het Allegro Assai, gespeeld door het Cologne Chamber Orchestra, oftewel het Kamerorkest uit Keulen. We gaan nog even door met Bach, want ik vertelde al in de aanhef, het is vandaag de vijfde zondag na Trinitatis. En Trinitatis zelf viel in de zondag na Pinksteren. En zo telt dat kerkelijk jaar door. Waar het nu nog goed voor is, is mij niet zo duidelijk. Maar Bach schreef voor al die zondagen een aparte kantate, soms zelfs meerdere. En voor deze zondag heeft hij gecomponeerd de kantate In allen mijnen taten. Dat is de kantate nummer 97. Wij horen een paar delen daaruit. Eerst het openingskoor. In allen mijnen taten las ik den höchsten raten. In al mijn daden vraag ik raad aan de Allerhoogste, die alles kan en heeft. Hij moet me bij alle dingen, om ze te laten slagen, zelf met raad en daad bijstaan. Dan vervolgens een aria, een basaria. Nicht ist es spät. Ontvroeien, of het nu vroeg of laat is, al mijn moeite betekent niets. Mijn bezorgdheid is tevergeefs. Met alles wat mij betreft mag hij doen wat hij wil. Ik laat het over aan zijn genade. En tenslotte hoort u het slotkoor van deze kantate. Zo zij nun zele deine und trouwe dem alleine. Wees dus gerust ziel en vertrouw alleen op hem.

Ja, tot zover een aantal delen uit de kantate 97. In allen mijn taten las ich den höchsten raten van Bach. En dat is de gelegenheid van de vijfde zondag na Trinitatis. U hoorde Klaus Mertens. En wij gaan door met een ander componist, iets later dan Bach. Antonio Casimir Cattellieri. Dat klinkt erg Italiaans. Dat is ook zo, want zijn vader was Italiaan, maar zijn moeder een Poolse en zij woonde ook in Polen. En hij was, zoals dan vaak, uitvoerend muzikus, componist, violist en dirigent. En hij componeerde een mooi fluitconcert en daar horen we nu een deel van.

Mooi gedeelte, vrolijk gedeelte uit het fluitconcert van Anton Casimir Cartellieri. Ik zei het al, zijn vader was een Italiaan, maar ze woonde met een Poolse moeder in Polen en ook in Letland, zie ik nu. Tot de overdenking van dominee Akkerman gaan wij luisteren naar Rosamunde, entre acte nummer 3, het bekende Rosamunde van Franz Schubert.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: Dominee Akkerman, emeritus predikant uit Hogeveen. En deze overdenking wordt in het Drents uitgebracht, zeg maar. En daarna, het gaat over de bruiloft te Cana. En daarna hoort u het lied Wij willen de bruiloftsgasten zijn.
2: In het Bijbelboek Johannes leest wij het verhaal van de bruiloft in Cana, waaras Jezus water in wijn veranderde. Op een bruiloft dus. Ze heb geen wijn meer. Het zal jou als bruidspaar maar overkomen. Op de mooiste dag van jouw leven. En op het hoogtepunt van de bruiloft, er is geen wijn meer. Dat is baal. Het feest is verknald. Ja, ik weet het, het is maar een verhaal. Maar het is wel een welbedacht verhaal. Want Cana is overal, beste mensen. Het is een verhaal dat niet alleen over toen gaat, maar ook over nu. Mensen van deze tijd. Wij doen met in dit verhaal. De wijn is op. Zoals dat wel vaker in figuurlijke zin dan ook in ons leven gebeurt. Ruzie in Stefan mooie arm samen. Ziekte die alles in ons leven verpest. Een leven dat saai worden is. De wijn van mijn leven is op. Maar ook op het kerkelijk erf kan de wijn overheen, hoor. Er komt ja bijna geen ene meer in de karken. Onze jeugd ben we in de karken was al heel een dal kwijt. De wijn is op. En dat geldt ook voor de wereld. Wij voelen ons niet meer veilig in onze wereld. En we denken vaker, wordt het nog wat met onze wereld? De wijn is op. Ja, volk, Cana is overal waar als mensen leeft. Zelfs als dat leven geweldig is en hier nog vol idealen zit, dan kan door ook nog Cana ween. En zeker is Cana door waar als het leven anders loopt dan hij verwacht. Sleur, irritaties, saai, niks meer te zeggen hem. Niet meer lachen, alleen nog maar negatief in. Ook dan is de wijn op. In zulke gevallen kun je nog twee dingen doen. Je kunt erbij laten zitten, of je kunt in beweging komen. In het Bijbelverhaal komen drie mensen in beweging. In de eerste plaats is dat Maria, de moe van Jezus. Zij turnt zich betrokken en ze giet als een klokkenluider naar Jezus. Die moe van Jezus heeft weet van het bijzondere van Jezus. En ze zegt dan ook tegen Jezus, de wijn is op. Zo giet niet meer. Doe er alsjeblieft wat aan. En tegen de bediener zegt ze, doe wat hij zegt, wat hij doen moet. Kijk, volk, dat kunnen wij ook doen. Mekaar bemoedigen. Dan kunnen wij misschien ook water in wijn veranderen. Hoe? Nou, denk maar eens aan iemand die net een dierbaar persoon verloren heeft. Hij weet niet meer hoe als hij verder moet. Nee, je hoeft bij hem niet aan te komen met God, hoor. In de zin van, je moet maar veel bidden. Die persoon weet misschien niet eens meer hoe hij bidden moet. Nee, je kunt dan misschien beter zeggen, ik bid wel voor jou. De wijn is voor jou op. Dat kan ik me nou wel even voorstellen. Maar dan kan ik wel wien voor jou ween. Ja toch? Vervolgens komen de bedienden in actie. Die wisten wel wat er aan de hand was. Maar ze wisten niet hoe ze het probleem op konden lossen. Maar als Jezus zegt dat ze 6 grote krukken vol met water moeten laten lopen, dan doen ze dat. Ze hadden ook kunnen zeggen, bekijk het maar. Maar dat doen ze niet. Ze gaan aan het werk. Kijk, Lustra. Zulke bedienen zijn belangrijk. Ze doen wat ze kunt. Ze helpt. Ook nu nog bent wij zulke bedienen nodig. Mensen zoals jij en ik er wellicht. En dan is er in de derde plaats nog Jezus zelf. Eerst is hij nogal wat snowerig, ding is hij moe. Maar uiteindelijk wordt het water toch wien. Het is het eerste teken van Jezus, zegt Johannes. Het verhaal betekent dus iets. Volk, je moet weten dat water in de Bijbel vaak een teken is van chaos, van dood. Als Jezus hier water in wijn verandert, dan laat hij zien dat hij de machten van chaos en dood de baas is. Dat betekent dit verhaal. En dat deed Jezus op de derde dag, stond er. En ook dat is een teken. Want op de derde dag zal Jezus later werkelijk laten zien dat hij de macht van de chaos en de dood de baas is. Het opstandingsverhaal. In Cana werd er een begin met macht. Het water kreeg door weer smaak. Het werd een feest. Er is weer wijn genoeg. Meer dan genoeg. Wijn dat harten van mensen weer blijde maakt. Onze mangstroosteloze werkelijkheid wordt weer mooi. In ons leven kan dat betekenen dat een conflict uitbrood wordt en omzet wordt in nieuw beleid. Dat een plan bijgesteld wordt. Dat een huwelijk red wordt. Dat een knopendeur raakt wordt. Dat rouw verwarkt wordt. Het bent even vele wonderen die nog dagelijks kunnen gebeuren. Liefde doet wonderen. Geloof kan barring verzetten. Water kan in wijn veranderen. En volk, dat kun je ook, hoor. Kijk maar eens om je heen.

Ja, u hoort een overdenking in het Drents door dominee Akkerman, emeritus predikant uit Hogeveen, gevolgd door het lied Wij willen de bruiloftsgasten zijn. We gaan verder met de muziek en Mendelssohn schreef vele liederen oder worte, lieder oder ohne worte. En we gaan dan spreken over een opus 19b, een andante daaruit.

Lied ohne Worte van Felix Mendelssohn. Bartoli is nog zijn tweede naam. Mijn vader leerde me altijd te onthouden dat hij heette Mendelssohn Hartholti. Bartoli was voor ons een moeilijke naam. Dus zo ging dat thuis. Ja, orgelconcert van Händel. Ja, dat is weer een fris orgelconcertje. Een Allegro eruit, nummer 16. En het wordt gespeeld door het Thüringer Kamerorkest.

zo rijk vind, was een jonge sopraan die veel prijzen heeft gewonnen. Uit Noorwegen komt hij en die veel prijzen won. En daarna de studie voortzette en nu al 24 is. Als bariton ook geweldig kan zingen. Maar wij laten nog even het Jouchset Kot uit alle landen horen. Wat hij op 14-jarige leeftijd zong. En toen had hij nog niet de baard in zijn.

Ja, dat zong hij nog even als een jonge zanger van 14 jaar, zei ik. Toen daarna kreeg hij de baard in zijn stem, in zijn keel. En toen werd het een mooie baritonstem. U luistert naar het programma Ronduit Zondag. Iedere zondag van 10 tot 12 te beluisteren bij DNO Streekradio. En we kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken die ook meewerken aan dit programma. Hoeft niet per se aan achter de microfoon. Mag ook redactiewerk zijn of technisch. U kan altijd even een mailtje sturen naar info-radio.nl. En dan wordt er vast wel op gereageerd. In de tweede uur, het loopt tegen 11 uur. In de tweede uur gaan we wat meer aandacht besteden aan de huidige zomer. Met wat zomerse muziek, wat lichtere muziek. En ook nog even aan de Tour de France, want die is gisteren begonnen. En daarnaast een paar kerkdiensten die weer in de open lucht gehouden gaan worden in de toekomst. Daarover is straks in de tweede uur. En ook nog een expositie in de Reestkerken die volgende week gaan starten. Dus wij zijn nog met volop muziek en in berichten bij u na 11 uur.

hij start even niet de cd, maar ik denk dat dat zo wel gaat gebeuren. En dan krijgen we het nieuws en daarna zijn we bij u terug. Even kijken of Roel me aan de praat krijgt. Want dat is steeds hetzelfde toontje. Dus ik denk dat je terug moet. Maar anders doen we gewoon nog even een stukje Albinoni. Tot 11 uur. Tot zo dadelijk na de klok van 11.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een motorscooter en een fatbike op plein 4045 in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond middernacht nadat honderden mensen de WK-overwinning van Marokko op Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn drie mensen gewond geraakt. In Assen raakten twee personen gewond, van wie één ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte één persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.

0: minuten extra reistijd. Verder is de N256 Zierikzee Goes dicht bij Colijnsplaat, want daar is een ongeluk gebeurd. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo ook 3 kilometer file en 10 minuten verdraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

Ja, ik zal het niet geloven, maar het is, ik heb het net even opgezocht, alweer 55 jaar geleden dat Cat Stevens dit prachtige liedje zong over de zon in de, aan de hemel en de regen en de mooie morning. Mooi liedje, het begin van dit tweede uur van het programma Ronduit Zondag. En we gaan ook naar een bekend lied. Het wordt gezongen dit keer door de All Angels, Sound of Silence.

Ja, loepzuiver gezongen. Prachtige close harmony van All Angels. Jammer dat die groep niet meer bestaat. Maar ze hebben prachtige cd's uitgebracht. En je droomt er zo op deze zondagmorgen zo bij weg. En daarover gaat het volgende nummer ook. Träumerei.

Nou, ik hoop niet dat u helemaal ingedut bent. We gaan weer even naar, nog ook weer naar 1971. Want toen kwam Dominic Lean met het liedje American Pie, Starry, Starry Night, Paint Your Palette Blue and Grey, Look Out on a Summer's Day. Dit keer gezongen door Vincent.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor driekwart onder controle, meldt de brandweer. Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvolger Mokhtar Khamenei is uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig bij de plechtigheid. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. En van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd van Marokko zijn er 25 in de nacht weer vrijgelaten met een boete. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Nee.

0: Dit is DNO.
1: Cargador is een jaarlijks historisch evenement in Zuidwolde. Het dorp staat dan de hele dag in het teken van prachtige oude Drentse voertuigen die tijden van vroeger doen herleven, en deze keer op zaterdag 11 juli vanaf 10 uur. Oldtimers, tractoren, brommers en fietsers met bestuurders in bijpassende historische outfit zie je door de straten van Zuidwolde en omgeving rijden. Cargador zijn er met een unieke collectie handkarren van Museum de Wemme. Op de jaarmarkt met oude ambachten, lekkernijen en andere koopwaar is het heerlijk rondstruinen. Muziekoptredens zorgen voor extra gezelligheid. De Open Boerenbedrijvendag in Ruinerwold is een jaarlijks terugkerend fietsevenement van circa 25 kilometer. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid kennis maken met lokale bedrijven, boerderijen en musea. De eerstvolgende editie staat gepland voor zaterdag 25 juli van 10 tot 4. De route is opgebouwd uit verschillende vaste en wisselende locaties waar je kunt kijken, proeven en ontdekken. Museumboerderij De Karstenhoeve, een authentieke 17e eeuwse boerderij, fungeert als vast start- en ontdekpunt.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe, 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Den Haag voor Den Hoorn, 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopen de Bresseplein, 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

0: Dit is DNO.
1: Onder toeziend oog van bewoners, wandelaars en een kudde van 580 Drentse heideschapen zijn op het Piet Soerplein in Havelte vier gloednieuwe dorpsommetjes en een historische schapenroute officieel geopend. De nieuwe routes nodigen uit tot het ontdekken van de directe omgeving van Havelte en het genieten van het oeroude Drentse coulissenlandschap. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het vernieuwde, bloemrijke centrum en zelf de dorpsommetjes te komen lopen.

0: een nieuw album van Freddy und Martin. De formatie Fantasy, een nummer dat heet Zweites Leben. En dat album Willkommen im Wunderland. Zeg, fijn dat je luistert op jouw zondagmiddag. Met straks een oudje, we gaan terug naar 1970. Een artiest die toen ja, heel wat succes had met dit nummer ook. Ik verklap het niet, blijf gewoon lekker luisteren. Eerst gaan we eens even luisteren naar Andrea Berg. Aus neuen Abenteuer.
1: Luister naar Vroom Ontmoeten tot 6 uur met Roy Wendt.

Het album Atlantis hoorde je Andrea Berg van. We gaan naar 1970. Ja, mooie tijd terug alweer. Tomatenrode Lippen. Een opmerkelijk artieste. Ik heb er niet zoveel van gehoord hoor. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Tenminste, ik niet. Misschien jij wel. Edina Pop. En Edina Pop had toen destijds een enorme hit met Tomatenrode Lippen. Afgestaft. Hier is wat wilde pick-up gelegd. En luister eens even mee. Mooi stukje vinyl. Komt-ie aan.

0: moet ook gewoon, maakt me toch niet zo uit. 7 inch vinyl, prachtig zeg. Tomaten, rode lippen, de jaren 70. Daar waren nog eens, tijden als het gaat om muziek. De klassieken, zeg maar. Af en toe hoor je dat hier bij Froon Munter. Ja, waarom ook niet? Jouw zondagmiddag met straks de muziek van Ben Zoeker. Die Paul Douwe kwam voorbij. Mickey Krause en al die andere artiesten.
1: Luister naar Roy Nemmenhoven in Froon Munter. Nu op de radio.

zeg, Mickey Krause en Tim Topet. En Slager, ene als Slager, dan leg ik Slager af. En Slager hier op de radio. Het is niet alleen die truttige muziek natuurlijk, zoals we dat van heel leeg kenden, van vroeger zeg maar. Ja, truttig, oneerbiedig klinkt dat ook weer. Maar moderne, in een modern jasje, ja, dat hoor je hier iedere zondag. En af en toe dat kleine uitstapje, nou goed, dat hoorde je zojuist dus. Met die knalrode tomatenlip uit 1970, die hit. Maar goed, ook een andere hit van nu, Fantasy, Das Taboo.

Ben Zucker, Angelina. En dat hoor je hier natuurlijk weer. En ik dacht dat het fantasy was. Maar dat is een verrassing. Dat taboe draaien we gewoon de volgende keer. Wat ik wel klaar heb gezet, dat is ook leuk. Die paaldouwer, bis aan het einde der Welt.

Daniel Sommer, vrienden, belangrijk om te hebben, zeker weten waar. Dus vandaar dit mooie lied van hem waar hij dus over zong. Die slagerpiloten, ook zij willen nog even een bijdrage leveren aan dit mooie programma. Schuld war nur der Limoncello.

0: nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
4: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.

Goedenavond allemaal, van harte welkom bij het mooie programma Glorieklanken. U kunt nu weer 2 uur luisteren naar christelijke muziek, muziek voor iedereen. Ook nu hebben we weer een mooi programma kunnen samenstellen dankzij de verzoeken. Vanavond kunt u tijdens de uitzending ook weer een plaatje aanvragen. Het zij voor een bemoediging, een felicitatie, een groet of iets voor uzelf. Deze wordt dan de volgende zondag gedraaid. Ons telefoon is 0528-373444. Vanavond zit Christa in de studio, zij verzorgt de techniek en neemt de telefoon aan. Christa, fijn dat jij weer bent. Mijn naam is Rudy Vinken, mocht het samenstellen en nu presenteren. We gaan verder met het lied Zing van zijn trouw en het is samenzang vanuit Praag.

We gaan weer verder met een verzoek. En dat is van Annie van der Veen. En dat is voor haarzelf. En ze heeft een lied aangevraagd. Er komen stromen van zegen. En dat is ook samenzang.

Het volgende is weer een verzoek. Dat is voor Marianne Hazen en Johan Wolf. En die krijg je van Annie van der Veen. En dan wil ze doen met het lied Ik zal er zijn.

Verder met de volgende verzoeken, die is voor Jantje Lindenholz. En dan krijg je aangeboden door Jannes Hessels met het lied Ga met God en hij zal met je zijn.

volgende verzoek is voor Annie van der Veen en Klaas en Tini Snieder. Wat je aangeboden door Rudy Pievers. En ze hebben lied uitgekozen, liedboek 975. Jezus roept hier mensen samen.

We gaan nu luisteren naar 4 korte melodieën van liederen. Elk uur, elk ogenblik, daar zijn geen grenzen. Er komen stromen van zegen en als op des levens zee.

Het eerste uur zit er bijna weer op. We gaan nu nog luisteren naar muziek en nieuws. En daarna komen wij nog terug met nog een heel uur mooie liederen en verzoeken. Tot straks.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan vier inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. Twee andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maandag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels. Maar door weggeschroeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5 uur. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit, uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilsen zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. Drie van de vier zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaanse-Israëlische aanval die Khamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.

We gaan weer verder met een verzoek van de familie Perenboom. En dat is voor haarzelf, luisteraars en het team Glorieklanken. En ze wil graag het lied horen: De steppen zal bloeien van Lenny Koer.

Ik was iets vergeten, dus we beginnen nu even allemaal weer van harte welkom. We gaan nu verder met het tweede uur van het programma Glorieklanken. Ook weer met mooie liederen en verzoeken. Ook nu kunt u weer bellen voor een verzoek voor volgende week. En ons telefoonnummer is 0528-373444. En Christa zit er klaar voor om alles te noteren. We gaan met het volgende lied verder. Jezus die mijn ziel bemint. Samen zang.

Het volgende lied is voor mevrouw Wignand. En dan krijg je aangeboden van mevrouw Marsman. En het lied wat ze aangevraagd is Geloof zij God met diep ontzag. Deze is ook aangevraagd voor Lubbert Vaartjes van Johan Wolf. Dus we gaan nu luisteren naar Geloof zij God met diep ontzag.

Het volgende verzoek is voor Manny Huisjes. En dan krijg je van Johan Wolf. Die bied je dat aan. Woensdag 1 juli was je 80 jaar geworden. Nog gefeliciteerd. En hij wil je doen met een lied. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand.

We gaan hier verder met het volgende lied. Kom maar bij mij, ik geef rust voor je geest. Ik maak weer heel wat kapot is geweest. En het was gezongen door Judith Spottel.

We gaan weer verder met een verzoek. Dat is het laatste verzoek vanavond. En die is bestemd voor Engie Petersen. Kreeg je aangeboden door Christa, Willem en Rudy Vinken. De afgelopen weken ben jij geopereerd. Je hebt een nier afgestaan aan je broer Luc. En de operatie is geslaagd. We wensen je allebei een spoedig herstel. En dan willen wij doen met het lied Mijn Herder van Sila.

We hebben vanavond na 2 uur geestelijke muziek kunnen luisteren. We hopen dat u ook door deze liederen weer troost en bemoediging hebt gevonden. Het programma nadert nu het einde. Volgende zondag hopen we weer uit te zenden, ook weer 's avonds van 6 tot 8 uur. Christa, jij bedankt voor je medewerking, geen prima. Na Glorieklanken kunt u nog luisteren naar de muzikale ontmoeting. Ook programma met mooie geestelijke liederen tot 10 uur. Deze wordt gepresenteerd door Aalt Mostert. Vanuit de studio, allemaal jong en oud, een hartelijke groet. En wens u nog een hele goede avond en een hele mooie week. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte De Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.

Ja, een prachtige opname van André Nieuwkoop, samenzang vanuit de Grote Kerk in Dordrecht, Psalm 68, vers 10 en 17. Het volgende lied waar we laten horen is een lied dat is aangevraagd door mevrouw Wichtnand, als ik het goed uitspreek, uit Ommen. En die wil graag het lied, ik heb gehoord, van Stad Boven Wolken horen. Nou, dat heb ik ook opgezocht, mevrouw Wichtnand, en daar hou ik naar luisteren. Je belde dus naar mijn collega's hier van de omroep en ik hoop dat die het goed doorgegeven hebben. Ook hartelijk welkom bij het programma natuurlijk deze zondagavond. En ik wens u, maar dat geldt ook voor alle andere luisteraars die nu via de 104 per dag ook meeluisteren naar ons programma Muzikale Ontmoeting, een goede en gezegende zondagavond toe. We gaan luisteren naar het Christelijk Mannenkoor Harde met het prachtige lied Ik heb gehoord van een stad.

Ja, ik heb gehoord van Stad, prachtig lied. Ik kom hem terug op verzoekje, want mijn vader die attendeerde mij erop. Die zegt, dat zal waarschijnlijk wel mevrouw Wigmans wezen uit Ommen. En dat is jouw oude schooljuf nog. Nou, dat zou inderdaad kunnen kloppen, juf Wigmans. Voor de andere luisteraars, die heeft me in groep 3. Groep 3 heet dat, geloof ik, hè. Toen de tijd nog een beetje leren rekenen en schrijven. Dus een 45 jaar terug ongeveer. En ook mevrouw Wigmans, juf Wigmans. Een groet vanuit de studio. En ja, het is allemaal zo lang geleden, maar nog wel een jaartje bij u in de klas gezeten, hè. Een groet van hier. En ook een goede en gezegende zondagavond gewenst. Dus ik hoop dat het zo goed is, juf Wigmans. We gaan verder met psalm 135. En psalm 135, dat is een psalm die werd vanmorgen bij ons in de kerk nog gezongen. Mooi psalm ook te zingen. Toen dacht ik al, ik ga hem vanavond in het programma laten horen. Was ik alweer vergeten. Maar ik kreeg er een verzoek voor. Dus het bij deze nog voor Jolien, omdat ze vandaag jarig is. Jolien, van harte gefeliciteerd van je pa en ma. En ook van Yannick, de familie Musche. Een groet ook vanuit de studio. Jullie al een goede gezegende zondagavond toegewenst. En Jolien natuurlijk ook gefeliciteerd. Psalm 135, vanavond nog een keer weer. Roelof Mulder, Leon Koppelman, prachtige opname. Ook met een prachtig voorspel vanuit de Stefanuskerk in Hasselt. Vers 1 en...

Wijlen, Kees Post, een vriend van mij die dit prachtige lied zong als de nacht valt in je leven. We gaan verder met Psalm 42 vers 5. En daar staat bij, wilt je Psalm 42 vers 5 ter vertroosting en bemoediging nog aanbieden voor onze vader en opa, dus vader en opa te kaarten. Vader en opa te kaarten, dat krijg je aangeboden namens Henk Jan, Caroline, Hielke en Mart. Nou, jullie ook bedankt natuurlijk. Psalm 42, vers 3 en 5. Vanavond toch weer een uitvoering van Roelof Mulder. Dus vanavond kleurt hij het programma nogal, maar dat geeft niet. Altijd mooi om mee te zingen en mee te luisteren. En luisteraars, nu ik toch hem over Roelof Mulder heb. Vorige week zaterdag was er dus nog een zangavond in het gereformeerde kerkje in Berghuizen. En daar staat nog een prachtige opname van op YouTube om te beluisteren. Mocht u daar tijd voor hebben. Opname van Roelof Mulder als organist. Ook zijn zoon Ruart speelt mee. Jonge nog. Maar kan ook prima orgel spelen. En een korte meditatie van dominee De Boer. Daar kun je opzoeken. Dan moet je maar even een keer zoeken op YouTube. Naar Psalmzangavond. Zaterdagavond 27 juni 2026. Berghuizen. En hij intoest in de zoekopdracht bij YouTube. Kun je er altijd nog even naar kijken. 2 uur... Kunnen we dan hem luisteren naar wat mooie psalmen die gezongen zijn in het gereformeerde kerkje in Berghuizen dus. Psalmzangavond, zaterdagavond, 27 juni 2026, Berghuizen. Als je dat een beetje als zoekopdracht intoest, dan zou je er zeker komen. Nu gaan we luisteren naar een opname uit de Stefanuskerk in Hasselt, psalm 42, versen 3 en 5. En dat lied Als de nacht valt in je leven, ook om helemaal op terug te komen. Daarmee ook een hartelijke groet aan Jannie Tuin. Jannie, ik las in de Averister Kerkbode dat je een goede uitslag mocht ontvangen. De laatste keer en ook een alle goeds gewenst natuurlijk. Ook namens mijn pa Emma. Een groet richting Oud-Averist. Psalm 42, de versen 3 en 5.

Nou, ik had een paar verzoeken gekregen. Dan gaan we naar hem naar luisteren. Naar de aangevraagde liederen. Een paar in ieder geval. Ik kan het allemaal niet meer rondkrijgen verder. Allereerst naar hem voor Cor, die 3 juli jarig was. Ook een hartelijke felicitatie van Arend en Ali. En die vroegen het lied Zie de Zon van het christelijk mannenkoor Stapelstaan. Nou, die heb ik in ieder geval nog opgezocht. En daar gaan we nog naar luisteren. Verder ook nog een verzoek voor Jelien, die vandaag jarig is. Jelien ook van harte gefeliciteerd van Hendrik en Ali. En die vroegen voor je psalm 32 aan. Nou, daar kom ik helaas niet meer naartoe om dat ook nog te laten horen. Ik hoop dat het lied Zie de Zon ook goed is. En ik hoop eigenlijk ook het lied Zo Zoals Ik Ben van OBK uit Elburg ook nog laten horen. Daar doe ik ook een verzoek bij, want dat is een verzoek voor wat de toekomst brengen mogen. Heb ik vanavond in het programma laten horen. Ik hoop ook dat die luisteraar het gehoord heeft. Die luisteraar is Aaltje Vogelzang Bloemert. Die was afgelopen donderdag jarig, Aaltje. En een hartelijke felicitatie van een paar goede bekenden. Die vroegen je het voor je dus aan. Dus het lied wat de toekomst brengen mogen. Ik heb het vanavond in het programma al laten horen. Ik hoop ook dat bij deze het lied Zie de Zon. En Zo Zoals Ik Ben ook goed is in ieder geval. Ook nogmaals van harte gefeliciteerd namens een paar goede bekenden.

Ja, luisteraars, en zo nadert het programma Muzikale Ontmoeting wat betreft de live programmering hier ook zo het einde weer. U kunt natuurlijk altijd nog meeluisteren een uur lang naar mooie liederen die ik voor u klaargezet heb tot de klok van 10 uur. En dat is het programma wat betreft deze zondagavond ook afgelopen. Ik heb nog een verzoek, kreeg ik nog binnen, dat staat bij Hallo Aalt. Kun je nog een mooi lied draaien voor onze broer Johan in Grafhorst? Hij was deze week jarig. Johan, van harte gefeliciteerd en Godzegen toegewenst van de Boontjes uit Canada. Nou, ook erg mooi dat er in Canada meegeluisterd wordt. Ook een groet de familie Boon in Canada natuurlijk. En jullie ook een goede middag is, geloof ik, hè. Wij gaan dus het programma afsluiten, verder luisteraars. En we hopen nu... dat zal over 2 weken worden, misschien 3 weken, dat weet ik nog niet, want dat wordt nog geen melden. Ik ben van plan om van de week, deze week met ons gezin op vakantie te gaan. En daarom heb ik mijn broer Henry weer bereid gevonden dat hij komende zondagavondprogramma Muzikale Ontmoeting presenteert. Zo, Henry, alvast alle goeds natuurlijk voor volgende week zondagavond. Ik kan ook weer luisteraars dat het 2 weken wordt, want ik heb eigenlijk nog geen idee hoe lang we weg gaan en waar we heen gaan. Maar we gaan nog een beetje bekijken, hè. Gaat ook pas dinsdag weg, dus het kan nog zat. In ieder geval, ik hoop er dan over een paar weken weer terug te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ook alle vrienden, bekenden, een groet natuurlijk. Ook mensen die het moeilijk hebben in deze tijd. Sterkte gewenst natuurlijk. Ook degenen die allemaal vrijgekregen hebben deze week. Een groet. En voor ik het vergeet, ik kreeg nog een bericht van Jan Loosman. Maar dat was een spraakbericht en ik wist niet meer precies hoe het in elkaar zat. Maar ook Jan Loosman en je beide zoons, een groet. En Jan die wou ook iedereen nog een... van de Pieter Zand nog het beste wensen. De leraar, het ondersteunende personeel. Allemaal een dank aan iedereen daar. Namens Jan en zijn zoons. En natuurlijk de rest van de gezin. Ze waren ook allebei geslaagd. En ook nog een felicitatie. En ook een groet Jan vanuit de studio. Ik zal het berichtje de volgende keer terugkomen. Nog eens een keer helemaal uitpluizen. Iedereen dus van harte gegroet, luisteraars. Ik wens u een goede week toe, goede paar weken. Hoop ik ook als u vakantie hebt, dat u ook nog genieten kan van de mooie natuur en de mooie lange dagen. Bij vakantieluisteraars, daar hoort natuurlijk bij het lied van de reiziger. En het lied van de reiziger, dat is Psalm 121. Daar ga ik vanavond ook mee afsluiten en dan ga ik het ook nog laten horen van Cantilena. En dan geef ik het programma ook over aan de PC. Psalm 121 zegt een lied Hama'alot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid.

0: 101.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela naar hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen. Het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rull aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus... met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam, met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het zeer besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
1: Wij zijn DNO.
12: I like that.
1: Wij zijn DNO.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Op Forest Beach in North Queenston spoelden 6 metalen ballen aan, vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De brandweer verwijderde ze onder politiebewaking vanwege giftige stoffen. Bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt de herkomst van de ballen. Iets na 11:30 middags schakelde netbeheerder Enexis plotseling 18.000 huishoudens in de regio Weert van het stroomnet af vanwege dreigende overbelasting. Na 17 minuten was de stroom weer hersteld. De oorzaak blijft onduidelijk en wordt onderzocht. Capaciteitsproblemen door de energietransitie spelen een rol. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden door complexe zaken. Pogingen om processen te versnellen stranden in het parlement. Preventie, zoals de geweldsmeter, wordt ingezet om bewustwording te vergroten. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spatregen kan vallen. De wind gaat afnemen.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulokloe is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing. En tot zover het nieuws. In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Het komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeers.